Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen.

Blijkt uit een grootschalig onderzoek waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg voor Pommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici

organisaties die vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekriebels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: pendejo este, ay.
1: Yo, hit that.
2: Who would you like?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken.

In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
4: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door. Met Tim Schel.

zeg een hele goede morgen. Je zou toch zeggen dat je uitgeslapen zou zijn, hè? Als je twee extra lange, twee vrije dagen hebt in het weekend. Zat aan het verkeerde knopje te drukken. Ik zeg een hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Stedendriehoek Draai door een nieuwe week. We zitten alweer in de voorlaatste week van september. We schrijven 21 september 2026. En wij begonnen met Blooming en Good Morning Freedom. Opgericht, de band is opgericht in de herfst van 1969. En het nummer Good Morning Freedom, onder andere mede geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. En het deed het eigenlijk best wel goed in de hitlijsten. In Nederland bereikte het de nummer 5 in de Nederlandse top 40. Hey, heb ik een goed weekend gehad? Ach, ik heb zo'n heerlijk weekend gehad. Er was weer eens veel te veel sport op. Ik kon het allemaal weer eens niet volgen. Hè? En je kent me dan alweer. Ik wil dan alles weer kijken. Ik ben bijvoorbeeld blij dat het WK wielrennen is begonnen. Alhoewel, bij de mannen was het gisteren dat niet spannend. Maar ach ja, hey, aanstaande zondag is de wegwedstrijd bij de mannen. En ik kan je vertellen, dat gaat toch wel heel spannend worden. Want we hebben toch een Nederlander. Ah, hij zou zomaar zijn tweede wereldtitel kunnen pakken. En voetballen, ja, ach, ik ben blij. Ja, Fortuna het gewonnen. Was daar wel 0-1. Feyenoord het, ach ja, nou ja, daar komen we weer. Ik had het daar vorige week ook alweer over. Ja, prachtig voetballen gespeeld. Maar ja, ze moesten wel tegen FC Utrecht. Dus ja, zoals ze dat dan op tv zeggen, was Feyenoord nou zo goed of was Utrecht nou zo slecht? Ik weet het niet. Ze gaan in ieder geval goed de Interland breken. En heb ik ook heel veel zin in, hoor. Want het Nederlands elftal die gaat de komende weken 4 wedstrijden spelen. En ik kan je vertellen, ik ben toch wel even benieuwd of we de hand van Xavi gaan zien. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. En zometeen om 10:30 heb ik weer een nieuw nummer wat ik de hele week voor je mee ga nemen. Dat gaan we tegen de klok van 10:30 ga ik dat bekendmaken. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. En als ik mijn administratie goed heb bijgewerkt, zijn we bij 138 aangekomen. Little Nas X en Billy Ray Cyrus staan daar uit 2019. Dat kan maar één plaats zijn. Old Town Road. En lekker veel muziek. Ja, ach, ik had ook weer zo'n maandagochtend. Ik maak het niet zo bont als de dame uit dit liedje. Dit zijn de Boomtown Raps. I Don't Like Mondays.

Ella Langley, ja, ach, ik blijf het een leuk nummer vinden. Choosing a Texas. Hey, dit is niet het enige programma wat ik doe. Ik doe ook nog, ik mag mee presenteren dan nog met het programma Holland on Top. Dat wordt op vrijdag uitgezonden tussen 1 en 2. Binnenkort gaan we een uurtje eerder beginnen, gaan we echt live. Dat wordt dan op maandag uitgezonden en dan doe ik nog wel eens beloftes. En ik heb de belofte nu ook klaarstaan die ik afgelopen vrijdag in de uitzending heb gedaan. Ik neem dan mijn klassieker neem ik dan mee. Dat is dan een Nederlands liedje, ja, waarvan ik denk dat is een klassieker, die moet je één keer gehoord hebben. En afgelopen vrijdag was de klassieker De Dijk met Nergens Goed Voor. En omdat het een Nederlandstalig programma is, worden er alleen maar Nederlandstalige muziek worden gedraaid. Belgisch-talig mag dat dan ook nog. En toen had ik het erover, Nergens Goed Voor. Er is een album van De Dijk uit. Dat album dat heet Hold On Tight. En dat album kwam in 2010 uit. En dat is een samenwerking die De Dijk heeft gehad met Solomon Burke. En toen heb ik beloofd van, nou ja, we mogen alleen maar Nederlandstalige nummers draaien. De uitvoering van De Dijk en Solomon Burke, die ga ik maandag vandaag dus voor je meenemen. En die belofte heb ik klaar voor je staan. Ja, het is best wel sneu. De Dijk en Solomon Burke hadden dus een album opgenomen. Dat heet Hold On Tight. Solomon Burke was onderweg naar Nederland. Hij zat letterlijk in het vliegtuig om samen met De Dijk ook nog een kleine tournee door Nederland te doen. En hij kwam te overlijden in het vliegtuig. Dus gelukkig hebben we het album wel nog, maar de tournee, ja, die is nooit doorgegaan. De Engelse versie van Nergens Goed Voor, die heet Good For Nothing. Dit is Solomon Burke en De Dijk.

Uit 1967 en uit Nederland. De Shoes hadden klaar zijn met een van hun twee grote hits die ze hebben gehad. En met grote hits bedoel ik dit en dat andere nummer. Dat was een top 10 hit in Nederland. En dat andere nummer, dat is Osaka. Maar ik had nou Na Na Na voor je klaarstaan. En wat vooral grappig is aan het nummer, het na-na-na-refijn was eigenlijk bijna toevallig ontstaan. Jan Verstegen speelde een gitaarmotief en zong daar wat willekeurige woorden overheen. Het stukje na-na-na bleef hangen en werd uiteindelijk juist het herkenningspunt van de plaat. En als we dan toch met een Nederlands blokje bezig zijn, nog zo'n hele grote Nederlandse hit heb ik voor je klaarstaan. In de jaren 80 scoorde Bananarama hier ook nog een hit mee. Maar dit is de allereerste nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Het staat op naam van Shocking Blue. Dit is Venus. MUZIEK

Ik had Neil Horan voor je klaar staan. En nice to meet you. En daarmee komen we. Nou, het is 10:30. Ik ga weer bekendmaken welke nummer je deze week en volgende week iedere dag tegen de klok van 10:30 hoort. Met het liedje wat ik de hele week meeneem, maar dan steeds in een andere uitvoering. Ja, we gaan naar het jaar 1956. Toen werd het nummer geschreven en werd het uitgebracht door Bo Diddley. We gaan naar een klassiek en invloedrijk rock and roll nummer, namelijk Who Do You Love? Het nummer werd uitgebracht op het Checker label. En dat is een dochteronderneming van Chess Records. Tekstmatig staat het bekend om zijn stoere, grootsprakerige en bijna mystieke hoodoo-beelden. Met de iconische regels als bijvoorbeeld I Walk 47 Miles of Barbed Wire. Use a Cobra Snake for a Necky. Oftewel, ik loop 47 mijls met prikkeldraad om me heen. En een cobra-slang gebruik ik als een stropdas. Omdat het nummer zo sterk is, is het door tientallen artiesten in uitlopende stijlen gecoverd. Veel van die covers gaven het nummer wel de typische Bo Diddley beat mee. Enkele opmerkelijke versies, en die ga je straks eens horen, zijn onder andere inderdaad Ronnie Hawkins en The Hawks. Dat is uit 1963. Het is een ruige versie met zijn band, waar toen destijds al leden in zaten die later The Band zouden vormen. Quicksilver Message Service, 1969. Psychedelische rockband nam een monsterlijke uitgesponnen live versie op van het legendarische album Happy Trails. George Thorogood en de Destroyers, die nam het ook op. The Doors, Juicy Lucy, ook nog onze enige echte Golden Earring hebben het nummer opgenomen. Weet je wat, ik ga je wel even meenemen naar welke versies je binnenkort rond 10:30 kan horen. Ja, Ronnie Hawkins en The Band hebben het gedaan voor de concertfilm The Last Waltz. Dan klinkt die zo. Aline took me by the hands and Bo Diddley heeft al twee uitvoeringen. De gewone albumversie, dan klinkt die zo. Take it easy, Ollie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Hij heeft ook nog een versie samen met Muddy Waters.

En Little Walter, dan klinkt die zo. Quicksilver Meshes Service gaat ook voorbij komen, die versie, die klinkt zo.

Carlos Santana heeft hem gedaan. Dan klinkt hij als volgt. Torres van Zendt heeft het gedaan. Dan klinkt hij als volgt. Gaat ook nog voorbij komen tegen de klok.

live uitvoering. En dan heb ik ook voor je klaarstaan. George Thorogood and the Destroyers. Live uitvoering. Dan klinkt die als volgt. En ik heb een prachtige akoestische versie klaarstaan van onze enige echte Golden Earring. Die klinkt dan als volgt. Deze uit de voering van Who Do You Love kun je iedere werkdag dat ik aanwezig ben, ik moet het wel goed zeggen, verwachten tegen de klok van 10:30. Voor nu trappen we de Who Do You Love af met Juicy Lucy. En die klinkt als volgt.

Ha, Van Morrison had ik er voor je klaarstaan. Een originele versie van Jackie Wilson. The set, I'm in heaven when you smile. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik Jackie Wilson er ook achteraan moet draaien. I get the sweetest feeling.

Stevie Wonder had ik er voor je klaarstaan als voorlaatste platen van dit uur. Living for the City. En hij gaat naar Nederland komen. 28 oktober. Zeg ik dat goed? Ja, 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome. En de kaartverkoop is inmiddels gestart. Doe er je voordeel mee. Hey, ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 11 uur. En dan ben ik snel terug met het tweede en het laatste uurtje van De Steden Driehoek Draait Door. Country nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone heb ik voor je klaarstaan. We zijn bij nummertje 138. Little Nas X en Billy Ray Cyrus heb ik er voor je klaarstaan. Maar eerst even dit. We gaan eruit met Joe Walls en Life's Been Good.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Oh, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. We schrijven maandag alweer 21 september. We begonnen met een bescheiden zomerhitje uit 1974. Ik had de Tony Els Los Santos voor je klaarstaan en Trico Trico Tra. Lekker veel muziek tot een uurtje of 12. Er gaat echt van alles voorbij komen. Wat dacht je van The Godfather of the Soul? Get up off that thing. En een van de twee stagiaires, we hebben weer een tweede stagiaire, die schuift dadelijk aan. En dan krijg je de onderwerpen van de matinee te horen. En nog een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. Plekje 138. Maar eerst The Godfather of Soul.

Ja, we gaan het even proberen af te wisselen, als ik het kan onthouden. Voor nu hoorde je de nieuwe uitvoering van Don't Let Me Down. Dat waren de Olympians en Lee Fields. Vorige week draaide hier ook de nieuwe uitvoering van Rock You Baby. Die is van Eddie Ninefold. Ik heb nu de originele uitvoering voor je klaarstaan. En dan draaien we morgen wel de nieuwe uitvoering van Rock You Baby van Eddie Ninefold. En dan doen we dan wel de Beatles met Don't Let Me Down. Dan wisselen we dat even op. Dit is origineel. Vorige week heb je hem de hele week gehoord. Rock Your Baby van Eddie Ninefold. Dit is George McRae en Rock Your Baby.

Ja, Peter Koelewijn, KL204 had ik er voor je klaarstaan als ik God was. Nee, ik ga hem niet maken, de opmerking. Ik wil zeggen, ik heb ook nog een lift nodig naar een vliegveld, maar dat is niet een vliegveld hier in de buurt. Hey, vrijdag kreeg ik een berichtje en ik heb hem ook vrijdag gedraaid. En ook deze week ga je hem de hele week horen. Voor alle gamers, de nieuwe Grand Theft Auto gaat uitkomen. En bij die Grand Theft Auto series zit altijd geweldige muziek. En er zit ook een muziek in dat ik denk, nou, laat maar zitten. Maar je gaat eigenlijk de keuze hebben tussen 14 of 15 radiostations wat je dan tijdens het spel kan afspelen. Dus voor ieder wat zit erbij, om het zo maar te zeggen. En er zit een koffer bij. Bright Lights Big City. En dit keer in de uitvoering van Keith Richards. Dit is nieuwe muziek. Je gaat hem de hele week horen. Bright Lights Big City. Dit is Keith Richards van de Grand Theft Auto soundtrack.

Ah, dit komt er gewoon rechtstreeks uit de jaren 90. Een Massive Attack had ik voor je klaarstaan. En een Finnish Sympathy. En daarmee komen we op half 12 alweer uit. Dus ik moet dit doen. Ja, deze week kun je verwachten wat langs gaan komen. Dwight Yoakam heb ik er voor je klaarstaan. Ray Price gaat voorbij komen. Alison Krauss heb ik voor je klaarstaan. Oh, daar heb ik nou weer zin in. En Lyle Lovelet heb ik ook nog voor je klaarstaan. Maar we trappen af. En dan heb ik er natuurlijk uit de Rolling Stone lijst 200 beste country-nummers met plekje 138. Little Nas X en Billy Ray Cyrus heb ik voor je klaarstaan. Met het 2019 Old Town Road. Maar dan in de remix. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Toen de debuutsingle van rapper-producer Little Nas X uit Atlanta, Old Town Road, tegelijk terechtkwam in de Billboard Hot 100, de Hot Country Songs en de Hot R&B Hip-Hop Songs, blies zijn buitengewoon aanstekelijke interpretatie van de zogenoemde hip-hop. En de remix met de Nashville-veteraan Billy Ray Cyrus, de oude discussie over is dit country nieuw leven in. Een deel van die ophef was slechts nauwelijks verhulden of zelfs ronduit racistische kritiek. Maar dat deed niks af aan het nummer zelf. Dat banjo-klanken en een ratelende bas samenbracht tot een onweerstaanbare banger met een onvergetelijk refrein en bovendien slimme teksten. Ja, ik kan me dat nog herinneren dat het uitkomt. Toen het uitkwam, ik had echt zoiets van ja, ik vind het eigenlijk wel gaaf. Want het is inderdaad een combinatie met hip-hop. Op plekje 138, jazeker, uit 2019. Little Nas X en Billy Ray Cyrus en Old Town Road voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, heel veel plezier.

0: Ik had de Culture Club klaarstaan. Do you really want to hurt me uit de jaren 80? En daarvoor nog Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. En Old Town Road op plekje 138 en op plekje 137. Treffen we morgen uit 1986 Dwight Yoakam aan Guitars in Cadillacs. Tegenover mij is ook Milan aangeschoven. Ja, je had iets met cultuur, dus ik vond hem wel eigenlijk een beetje passen. Ja. Zullen we het niet over het voetbal hebben? Ja, sorry dat ik het toch zeg, maar ik vind het dan wel weer leuk. Ik had het niet verwacht dat ze gelijk zouden spelen.
1: Nee, ik ook niet. En op zich, ze speelden wel aardig, maar...
0: En ze hadden kunnen verliezen, hè, als er de rode kaart was geweest.
1: Ja.
0: Want ik heb dat toevallig met een vriend gezien, de samenvatting. En dat ze speelde zaterdagavond. Ja, zaterdagavond. En die vriend van mij die heeft totaal geen verstand van voetballen. Die geeft ook helemaal niks om. Maar hij zei ook van, nou, zegt hij, als hij nog 2 centimeter dichterbij was geweest, was het een gebroken neus geweest.
1: Ja, klopt.
0: Ook benieuwd naar Xavi. Donderdag is de eerste wedstrijd.
1: Net, volgens mij is nu momenteel zijn persconferentie bezig.
0: Ja, ik zat ook al even op de stream mee te kijken. Dus ik ben er wel heel benieuwd naar.
1: Ja, ik ook. En gelijk een mooie wedstrijd tegen Duitsland van Klopp.
0: Ja, en ik had begrepen dat Ter Stegen op de doel staat. Hè? Dat had gezegd.
1: Klopt.
0: Ja, ik snap alleen niet dat hij Vente niet heeft opgeroepen.
1: Nee, klopt.
0: Maar ik heb er ook geen verstand van. Nee. Ik ben net als een van die andere 11 miljoen bondscoaches. Spannend muziekje. Oh, ik heb zo'n flauwe grap klaarstaan. Oh, ik schaam me er eigenlijk dood van. Maar begin maar eerst even.
1: We hebben de kaartverkoop van het Sint-Nicolaas logeerhuis gaat van start. Ja. 26 september om 1 uur. En daar komen ze alvast wel wat over vertellen.
0: Oeh, dus ook weer tijd dat die oude man... Ja, ik zag het snoepgoed al in de winkel liggen.
1: Ja, dat ligt er al sinds augustus volgens mij. Cultureel Café bestaat 50 jaar. Dat wordt op 25 september gevierd.
0: Okay.
1: In de theaterzaal van Gigant.
0: Okay.
1: Dus een jubileumfeest. En een nieuw muziekproject, Neem Je Moeder Mee.
0: Oké, is dat een muziek... hoe zei je dat? Ik ben even twee dingen tegelijk aan het doen. Kan ik natuurlijk een muziekproject?
1: Ja, het is een soort nieuwe iets... waarin mensen wordt gestimuleerd om je moeder, schoonmoeder, vader weer een keer een avond mee te nemen. En daarom organiseren ze door heel de stad allemaal avonden, gewoon klein zeg maar.
0: Ja.
1: En dan gaan mensen naar muziek uit de 50's, 60's en zo luisteren. Gewoon om weer eens een keer je moeder, schoonmoeder, zeg maar, weer een keer een avondje mee te gaan.
0: Heb je een schoonmoeder?
1: Nee.
0: Oké, okay, ja. Hoe zeiden ze dat ook alweer? Nee, volgens mij kan ik dat niet... Nee, ja, dat kan ik niet op de radio vertellen. daar komt hij hoor. De meest flauwe grap die ik heb kunnen bedenken van vandaag. Als jij je moeder meeneemt, ja, dan gaat Nico Haak eraan komen. En ik heb namelijk dit klaarstaan. Ja, even lachband erbij. Is je moeder niet thuis?

Dr. Night Joe. En daarvoor, nou ja, de platen die bij een onderwerp van de matinee hoorden. Nico Haak, Is je moeder niet thuis? Onder het mom, je kan je moeder meenemen. En wil je meer weten over het onderwerp? Luister straks tussen 2 en 4 naar de matinee. Hey, Keith Richards heb ik gehad. Dan is het nu even tijd voor Mick Jagger samen met de Jacksons. Dit is State of Shock.

Whistle en Little Boo Thing had ik er voor je klaarslaan. Nog één plaat te gaan voor de klok van 12 uur. Ik ben er morgen vroeg weer om 10 uur. We gaan eruit met een iconische plaat uit 1986. The Beachy Boys, No Sleep Till Brooklyn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zo.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Yeah!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Bocholt O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Verra wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 21ste september. Welkom luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we zijn natuurlijk heel blij dat we al op Odido 772 en Ziggo kanaal 43 zijn. En aan de KPN wordt heel hard gewerkt. Heb ik begrepen. Olaf Bos is mijn steunend toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Marieke Snel nodigt de luisteraars uit aanstaande vrijdagavond 25 september naar het Ketelhuis aan de Veldhuisstraat 7 te komen om samen mantra te zingen. Het heeft de titel Movement of the Soul. En Wart Sturre, medeorganisator van het Logeerhuis van Sint-Nicolaas, komt in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten op zaterdag 21 en zondag 22 november rondom het Logeerhuis, maar vooral ook wanneer de kaarten voor de rondleiding in de verkoop komen. En Geert Mulder van het Cultureel Café is trots op het 50-jarig bestaan van datzelfde Cultureel Café en geeft aan hoe dat op vrijdagavond 25 september in Gigant gevierd gaat worden. Het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Down Under, Men at Work.

Tijdens de landelijke campagneweek Start to Sing van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september zijn er in Apeldoorn 3 gratis zangworkshops te volgen. 1 workshop voor kinderen en 2 voor volwassenen. Je hoeft niet te kunnen zingen. De workshops zijn juist bedoeld om op laagdrempelig niveau kennis te maken met zingen. De 3 verschillende workshops zijn Vind je zangstem, Zing maar mee en Plezier in zingen. Vind je zangstem vindt plaats op zaterdag 19 september. Dat is dus al gebeurd. Waar kun je alle informatie vinden? Ga je naar start-to-sing.nl. We gaan nu naar The Look van Roxette.

0: Ellen Starmans en Marieke Snel organiseren op vrijdag 25 september, aanstaande vrijdag, dus een avond Movement of the Soul. En wat dat inhoudt, Ellen hebben we aan de lijn en die kan het ons vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat houdt het in, Movement of the Soul?
1: Movement of the Soul. We gaan mantra's zingen. En dat wil zeggen, we zingen korte liederen uit alle windstreken. En daartussendoor zijn we steeds stil. En dan kun je zo helemaal die trilling van die liederen navoelen. En dat, ja, dat trilt zo na tot in je ziel. En dat is een heel verbindende activiteit.
0: Oké, want voor luisteraars die niet weten wat een mantra is. Wat is een mantra?
1: Een mantra is eigenlijk een heel kort lied. Het is niet heel ingewikkeld. We hebben mantra's uit alle windstreken, dus ook in het Nederlands, maar ook in het Engels of in het Spaans of in het Sanskriet. En doordat je steeds dezelfde tekst herhaalt, hoef je er eigenlijk niet meer over na te denken. En kom je in een, trance is misschien een beetje een groot woord, maar kom je in een staat van zijn die heel ontspannen is en dat wordt dus heel prettig en rustgevend ervaren.
0: Oké, en dit organiseer je dus aanstaande vrijdag. En waar doen jullie dat?
1: Dat doen we in het Ketelhuis aan de Veldhuisstraat bij de Nettenfabriek.
0: Ah, daar tegenover ligt het, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En hoe laat gaat het beginnen?
1: Het begint om 8:00 en vanaf 8:15 is de inloop.
0: En zijn er ook kosten aan verbonden?
1: Het kost, of in ieder geval de richtprijs is €15. Maar als je iets anders wil betalen, dan mag dat ook. Want we vinden het belangrijk dat het voor iedereen beschikbaar is.
0: Ja.
1: Of als je meer wil geven, dan mag dat natuurlijk ook. En het duurt 2:00. En we beginnen met een meditatie. Waarbij je eerst afstemt op je lijf. Want ons hoofd vindt vaak van alles van ons zingen. Maar daar is ons zingen helemaal niet bij gebaat. Dus als je dan zo wat meer in je lijf gezakt bent, dan kun je heel lekker zingen.
0: Oké, en waar kun je je aanmelden?
1: Dat kan via mantrazingen@movementofthesoul.nl. Dus dat is wel een ingewikkeld e-mailadres.
0: Ja.
1: Maar we staan ook op Hipsy. Dat is een platform waar allerlei activiteiten aangeboden voor bewustzijn.
0: Ja.
1: Dus daar is het ook op te vinden. Als je zoekt op mantra zingen, Apeldoorn, dan vind je ons.
0: Oké, en dat zingen gaat allemaal plaatsvinden. Daar hebben jullie stoelen voor de mensen?
1: Ja, er staan stoelen, maar mensen hoeven niet 2 uur te blijven zitten. Ze mogen ook bewegen als ze daar zin in hebben.
0: Ja.
1: Maar je mag ook 2 uur blijven zitten. Je moet ook niet continu zingen. Je mag ook af en toe lekker even luisteren. Ik begeleid alles op de piano of soms ook op de gitaar. En de wat, als ik denk, oh, dat heeft wat meer oefening nodig, dan oefen ik zo'n moeilijkere mantra eerst even in.
0: Oké.
1: Ja. En sommige mantra's zingen we 2 of 3 stemmig en dan dan hoef je daar lekker niet over na te denken als je het al kent. En we hebben een liedvel, dus alles staat ook op papier.
0: Nou, dat is ook inderdaad heel fijn om te weten. Als mensen zich nog niet opgegeven hebben, mogen ze dan ook zich melden bij het Ketelhuis?
1: Ja hoor, ze mogen ook gewoon verschijnen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: En ik zat nou even te denken van, wat voor temperaturen heb je daar in het Ketelhuis? Moet je ook nog extra warme kleding aan?
1: Nou, op zich is het gewoon lekker en het is nu nog niet super koud.
0: Nee.
1: Dus de verwarming houdt dat gewoon wel bij. Als het opeens plotseling super koud wordt, dan is het lekker om iets extra's mee te nemen.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt altijd een lekker vestje meenemen wat je aan of uit kan doen.
0: Ja.
1: Dan heb je het altijd goed.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen afkomen op jullie Movement op de Soul mantra zingen aanstaande vrijdagavond de 25e september in het Ketelhuis dus. En informatie is bij mantrazingen@movementofthesoul.nl of bij Hipsy.
1: Ja. Nou, dat klopt.
0: Heel veel succes. Dank je wel dat je in de uitzending wilde komen. Ellen Starmans en samen met Marieke Snel. Nogmaals, heel veel succes gewenst.
1: Hartelijk dank. En een fijne uitzending nog.

0: Ja, we zijn ondertussen live en ik heb tegenover mij twee mannen in een prachtige shirt. Ja, wat noem je dat?
1: Paarse jas.
0: Ja, ja, paarse jassen, paarse jassen. Het zijn Wart Sturre en Niels Beekhuis. Ja, en ja, ze komen hele belangrijke mededelingen doen. Want zij zitten in de staf van Apeldoorn voor het... Wat zeggen we?
1: Het logeerhuis. Het logeerhuis.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Mijn kinderen zijn al wat ouder, maar er zijn dus heel veel ouders die zitten vol spanning te wachten. Wat kunnen jullie alvast vertellen over wat er bij het logeerhuis gaat plaatsvinden en wanneer?
1: Ja, wij zijn natuurlijk het hele jaar druk in contact met Sint-Nicolaas en Sint-Pieter om te kijken of die dit jaar ook weer naar Apeldoorn toe komt om te logeren op Park Spelderhold in Beekbergen.
0: Ja.
1: En we hebben het gelukkig weer voor elkaar gekregen dat hij op 21 en 22 november weer komt logeren in Beekbergen.
0: Kijk.
1: En daarvoor is aankomende zaterdag de kaartverkoop.

0: De kaartverkoop.
1: Ja.
0: Tjonger, Niels, alle ouders die zitten nu klaar.
2: Ja, de computers staan al op tafel.
0: Ja, vanaf welk moment kunnen ze gaan inschrijven?
2: Om 1 uur gaat de website open. En ja. Dan kan iedereen tickets bemachtigen voor het gezellige weekend wat we elk jaar organiseren met elkaar.
0: Ja, en op welke website moeten ze dan zijn?
2: Logeerhuis van Sint-Nicolaas.nl.
1: Ja, dat is onze website en we hebben een speciale webshop ingericht hiervoor.
0: Ja.
1: En dat is weer een andere, dat is een net wat ingewikkelder. Dus ik zal hem er even precies bijpakken, zodat het niet fout gaat.
0: Aha.
1: Dat is namelijk Sint-Nicolaas Apeldoorn. Even kijken hoor. Sint-Nicolaas Apeldoorn.ticketview.shop.
0: Okay.
1: Dus dat is weer een aparte website. En daar is onze webshop ingericht. En dan zorgen we ervoor dat die niet uit de lucht gaat. Dus dat is weer die kan net wat meer aan.
0: Oh,
1: omdat er natuurlijk heel veel mensen tegelijkertijd op onze website gaan kijken voor de kaarten.
0: Ja, want hoeveel kaarten zijn er te koop?
1: 2500.
0: 2500?
1: Ja.
0: Kijk, het kostte €5 per persoon.
1: Ja, maar €5 per persoon.
0: Nou, zeker. Dat is inderdaad helemaal niks. En wat gebeurt er tijdens zo'n rondleiding, Niels?
2: Ja, de bezoekers worden ontvangen bij de ingang van het logeerhuis.
0: Ja.
2: En dan wordt er even met ze gepraat, even een beetje introductie. En dan gaan ze het hele huis door. Dus het zijn allemaal kamers, zijn ingericht.
0: Ja.
2: Pakjeskamer, nou, noem maar nog eens Paul.
1: Ja, de inpakkamer. En de hele tijd zijn ze onder begeleiding van een wegwijspiet, dat ze niet verdwaald raken. Want het is natuurlijk heel groot met allemaal kamers.
0: Ja.
1: Dus de wegwijspiet die neemt ze mee door het logeerhuis.
0: Ja.
1: En dan komen ze langs het laboratorium van Prof Piet. Langs de inpakkamer inderdaad.
2: De schatkamer.
1: De schatkamer waar alle schatten van Sint-Nicolaas bewaard liggen.
0: Zo.
1: En uiteindelijk gaan ze ook naar de werkkamer van Sint-Nicolaas zelf. Waar hij op de kinderen en papa's en mama's en opa's en oma's zit te wachten.
0: En hoeveel kunnen er per keer naar binnen?
1: Nou, we hebben het heel erg strak ingericht dat er elke 10 minuten 40 mensen naar binnen gaan.
0: Ja.
1: En op die manier kunnen we dus in het hele weekend 2500 mensen door het logeerhuis laten gaan.
0: Ja. Zo.
1: Ja.
0: En hoeveel jaar gebeurt dit al?
2: Dit wordt de 18e editie.
0: Ja, zo.
1: Ja. Ja. Het is niet altijd in Beekbergen geweest trouwens. Nee. We zitten nu voor het derde jaar in Beekbergen.
0: Aha.
1: En daarvoor zaten we op een andere locatie. Het Woldhuis, dat is meer richting Oost, Apeldoorn.
0: Ja.
1: Daar hebben we heel lang gezeten. Maar ja, sinds 3 jaar heeft Sint-Nicolaas bedacht, weet je wat, ik wil naar Beekbergen toe.
0: Zo. Nou, en daar heeft hij dus een heleboel ruimte in dat.
2: Zeker.
0: Ja, want wat is het adres precies daar?
1: Spelderholt, Park Spelderholt.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is een heel groot terrein waar tijdens het weekend ook van alles te doen is. En op dat terrein staat dan het kasteel.
0: Ja.
1: En daar zijn de rondleidingen voor.
0: Okay. We gaan even, dat kan natuurlijk niet anders, hè? Even naar het Sinterklaasliedje luisteren.
1: Oh ja.
0: En
1: ja.
0: Daarna gaan we het erover hebben wat er verder nog altijd naar buiten. Want je kunt ook, als je geen kaartje hebt, kun je dus ook buiten kijken. En naast het kaartje voor de rondleiding kun je er ook. Dus we gaan even naar een Sinterklaasliedje wat Olaf klaar heeft gezet.

0: Ja, en voor luisteraars die net ingeschakeld hebben, die denken, hallo, hoezo, Sinterklaas? Maar ik heb hier twee leden van het organisatiecomité van het Sinterklaashuis, het logeerhuis, heb ik hier tegenover me zitten, Wart Sturre en Niels Beekhuis, zeg ik het goed? Ja, en, maar jullie zijn niet alleen met z'n tweeën. Jullie hebben een hele hoop mensen.
1: Ja, zeker.
0: Met wie jullie samenwerken. Hè?
1: Ja, ja, ja. We zouden het nooit alleen kunnen.
0: Nee.
2: Nee, zeker niet. Nee, we zijn met een organisatie van 15 man. In, ja, de staf, noemen we dat.
1: Man en vrouw.
2: Man en vrouw, ja, klopt. En dan de totaalpakket aan vrijwilligers is rond de 200. Waarvan een heel groot deel echt jaren al meedoet. Ja. Heel veel jongeren. Ook maatschappelijk stages doen we. Dus het is echt heel breed maatschappelijk.
1: Ja, we dragen een warm hart voor onze vrijwilligers en de maatschappelijke. Ik bedoel, we proberen heel veel Apeldoornse jongeren zo in te zetten op een vrijwillige plek. Ja. En zo zijn wij natuurlijk ook begonnen.
2: Zeker.
0: Ja. Ja, nou, ja, maar dat is al geweldig. En we hadden het in het begin hadden we het al over. Iedereen had zitten wachten van wanneer kunnen we kaartjes kopen voor de rondleiding. Dan gaan we aan het eind van ons gesprekje gaan we dat nog een keer herhalen waar iedereen het kan vinden.
1: Kan niet zo vaak als kan. Ja.
0: Maar wat gebeurt er allemaal rondom? Want jullie zitten nu dus in Beekbergen. Ja. Wat gebeurt er allemaal rondom?
2: Nou, de Sint en zijn Pieten die strijken neer op het terrein. En dat is goed te zien. Het is overal ingericht als Sinterklaas. We hebben een grote tent staan.
0: Ja.
2: Daar worden optredens in gedaan. Muzikale optredens. Het Apeldoorns Jeugdcircus is ook aanwezig. Volop vermaak. Ja. Er is een klimband van de scouting. Het Jeugdcircus staat ook nog in een eigen tent op het terrein, waarbij kinderen zelf circus.
1: En uiteraard lopen er ook ontelbaar veel pieten op het terrein.
2: Ja, die zijn
1: en
2: die, niet.
1: Ja, mochten de kinderen luisteren en de papa's en mama's, ze hebben natuurlijk pepernoten bij zich.
0: Ja, oké. Ja, okay.
1: Ja, pepernoten geen gebrek bij ons.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: En jullie hadden al, dat vertelden jullie, heel strak ingedeeld van wie wanneer. Want van hoe laat tot hoe laat vindt het allemaal plaats op die 21 en 22?
1: Ja, we zijn beide dagen open van 9:30 's ochtends tot 17:30 's avonds.
0: Ja.
1: En dan hebben we om 17:00 altijd in ons Pietencafé een mooi afsluitend feest.
0: Ja.
1: Waarbij alle Pieten, iedereen die op het terrein is, de tent ingaat voor een muzikaal spektakel. En daar komt Sint-Nicolaas dan ook altijd nog bij aansluiten om het feestje met elkaar af te sluiten. En ja, het leuke is dat we dan dus nog een hele dag kunnen. Want de zondag 22 november zijn we gewoon weer dezelfde tijden ook open.
0: Ja, ja.
2: Zeker.
0: Geweldig. Wanneer zijn jullie begonnen met het organiseren van deze keer?
1: Ik denk op 6 december 2025.
2: Ja, ja.
1: Ja, voor ons begint het eigenlijk alweer de dag nadat het klaar
2: altijd
1: is.
2: Altijd door.
1: Ja, ja, ja. Het is voor ons een hobby die het hele jaar duurt.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar wel een hobby waarbij je ontzettend veel kinderen vooral heel blij maakt.
1: Ja, ja, zeker.
0: Want hoe mooi is het als je op het logeeradres van Sint-Nicolaas kunt kijken achter allerlei deuren en kunt zien wat er allemaal gebeurt.
1: Dichter bij het Sinterklaas-magie kun je niet komen.
0: Nee, nee, nou, dat is helemaal super. Bart, jij wilt vast nog wel een keer weer dat hele lange adres geven waarop de tickets gekocht
1: worden. Ga ik hem wel
0: weer
1: heel even voorlezen, zodat ik zeker weet dat hij weer goed gaat. En hij staat trouwens ook op onze Facebook en onze Instagram.

0: Instagram kun je ons gewoon vinden op het Logeerhuis van de Sint.
1: Maar zaterdag pas om 1 uur?
0: Ja, zaterdag om 1 uur gaat de tickets in de verkoop. En dat is op sint-nicolaas-apeldoorn.ticketview.shop.
1: Nou.
0: Maar op al onze plekken, op de website, op Facebook, staat overal ook deze link, zodat mensen op de juiste plek zijn om kaarten te bemachtigen. En dat moeten ze snel doen, want wij zijn gewend, en dat klinkt misschien gek, dat wij vaak sneller uitverkocht zijn dan menig groot artiest die de Amsterdam Arena wil uitverkopen.
1: Ja.
0: Het is een paar minuten of een uur en meestal zijn alle 2500 tickets dan weer uitverkocht.
1: Ja. Nou, heel goed dat je dat nog even zegt. Hebben we verder nog iets vergeten over dit prachtige weekend, zaterdag 21 en zondag 22 november?
0: Nou kijk, het is natuurlijk een feest voor jong en oud. En er zijn heel veel gezinnen met kinderen die komen. Maar mocht de luisteraar geen kinderen hebben of toch denken ik vind dit een mooi feest, dan kan iedereen natuurlijk zich ook gewoon aanmelden als vrijwilliger bij ons.
1: Ah.
0: Om te helpen in de catering of als verkeersregelaar te fungeren. Of in een andere rol. Er is altijd plek voor vrijwilligers.
2: Licht werk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, en we zijn waar meld elkaar. Je dan aan?
0: Dat kan ook op onze website. Logeerhuisvandesint.nl.
2: Okay. Ja. Ja.
1: Okay. Nou, iedereen weet nu wat ze te doen staat.
2: Ja, dat hopen
1: aanstaande
2: we.
1: Aanstaande zaterdag 1 uur.
0: Om 1 uur.
1: 1 uur klaar
0: achter de laptop
1: en
0: zitten.
1: Dan, en dan hadden jullie ook nog een muzikaal verzoekje.
0: Ja, we hebben net een Sinterklaasliedje gedraaid. En toen dacht ik, nou, misschien leuk om nog een ander liedje te draaien. Wat eigenlijk verder helemaal niks met Sinterklaas. Nee. Maar ik vind wel een mooi nummer.
2: Zeker.
0: En dat is van René Vroeger. Just Say Hello.
1: Nou, en Olaf heeft hem gevonden. En daar gaan we naar luisteren. En super dat jullie hier naar de studio wilden komen. Om dit live te komen vertellen. Dankjewel, Bart Sturre. En dan zeg ik, moet ik weer kijken. Niels Beekhuis.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja.
0: En we komen graag nog een keertje terug, hoor.
1: Ja, nou, jullie zijn altijd welkom.
0: Misschien met de Goed Heiligman zelf?
1: Oh, echt? Oh.
0: Ja, we kunnen het hem vragen.
1: Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: We wachten vol spanning af.
0: Ja, vol verwachting klopt ons hart.
1: Ja, zeker.

Ook dit jaar vindt in Apeldoorn weer de Vredesweek plaats. Deze begint op zaterdag 19 september en loopt tot zondag 27 september. Het landelijke thema wordt overgenomen, dat is namelijk niets doen is geen optie. Gedurende de week worden er verschillende activiteiten, zoals lezingen, wandeling, dialoogavond en andere bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt aandacht gevraagd om stil te staan bij de conflicten in de wereld. We gaan nu naar Tainted Love van Soft Cell.

0: Het Cultureel Café Apeldoorn bestaat 50 jaar. En wat het Cultureel Café is, voor degene die het nog niet weet, en hoe het gevierd gaat worden, Geert Mulder van de redactie kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat zo ontstaan, het Cultureel Café Apeldoorn?
1: Je begint ergens mee en 50 jaar later bestaat je 50 jaar. Simpel is het niet. Maar het is allemaal begonnen in het restaurant van Joop Braakhekken.
0: Uh-huh.
1: En ik moet eigenlijk niet al te veel vertellen, want aanstaande vrijdag gaat Marleen hier een heel mooi verhaal over vertellen.
0: Oké.
1: Dus, maar daar is het ooit begonnen en het is van Joop Braakhekken, La Philosophe, naar Orpheus en naar Gigant gegaan. In het hele korte verhaal, wat Marleen aanstaande vrijdag een heel mooi verhaal van gaat vertellen.
0: Oh, nou, helemaal mooi. Want op jullie site staat er ook een bijna gratis toegankelijk open podium met muziek, dans, literatuur, ja, beeldende kunst en cabaret.
1: Klopt, ja. We proberen zo breed mogelijk aanbod steeds te genereren. En bijna gratis is, je betaalt €3, maar daar krijg je dan een drankje voor.
0: Nou, dus eigenlijk is het gratis.
1: Eigenlijk
0: een drankje,
1: gratis.
0: Dat is zomaar €3 of meer.
1: Ga nu niet meer zo vaak op stap, maar ik denk dat je voor een glas wijn in een café ergens dan €4-5
0: ja,
1: kwijt bent.
0: Zeker weten. Je vertelde al, dit gaat dus aanstaande vrijdagavond gaat het gevierd worden. En ja, hoe ziet de viering eruit?
1: Zoals ik al zei, we beginnen om 8:00. We hebben een partij genodigd uit het verleden die we gevraagd hebben om langs te komen. Er komen een heleboel komen langs. Wethouder Messerschmidt komt langs, mensen van de gemeente, die van het subsidiebureau komen langs. En de zaak is uitverkocht.
0: Zo.
1: Zit er vol. Ja, ja. Zit er helemaal vol.
0: Ja, dat zat er natuurlijk wel in, als je 50 jaar bestaat.
1: We hebben over het algemeen wel een redelijk volle zaal. 80% halen we meestal wel.
0: Ja.
1: Dus altijd wel wat plek over. Maar vandaag waren we vorige week al uitverkocht.
0: Ja, nou we gaan toch mensen die nog geen kaartje hebben toch even lekker maken met het programma dat jullie hebben staan voor aanstaande vrijdag. Dan weten ze ook wat ze missen en dat ze de volgende keer op tijd moeten zijn. Ne?
1: Voor de mensen die geen kaartje hebben. Er zijn altijd no-shows. Dus misschien aanstaande vrijdag ook. Dus je kunt toch ook wagen als je denkt van ik wil toch even kijken. Het kan zijn dat er mensen niet op komen dagen. Dat komt altijd voor, maar
0: op vrijdag beloven kan je het niet.
1: Nee, ik kan het niet beloven. Nee, ik kan het niet beloven. Maar na aanstaande vrijdag. Zoals ik zei, Marleen gaat openen met een presentatie over 50 jaar Cultureel Café. En dan beginnen we met een optreden van Rolena Moskova. We hebben dit keer mensen uitgezocht die optredens hebben verzorgd en waar we hele goede reacties op gekregen hebben. En Rolena is daar één van. En Rolena is een Apeldoornse pianiste-zangeres. Ook wel goed internationaal bekend, maar voor ons komt ze altijd.
0: Ja.
1: En die gaat een paar liedjes van haarzelf of covers gaat ze spelen op de piano. En dan hebben we daarna het cabaret waar we altijd mee afsluiten. Alleen nu hebben we dat naar voren gehaald van Ramon Chatré. Ramon Chatré is een man met heel veel namen, want zijn naam wordt altijd verkeerd geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Als je op zijn site gaat kijken, dan zie je de meest wilde namen voorbij komen.
0: Ja.
1: Raymond Scharnier en dat soort zaken allemaal voorbij. En in het verleden heeft hij ons opgetreden. En dat was ook heel goed bevallen. En hij wil graag nog een keer optreden bij ons op ons 50-jarig bestaan. Dan hebben we een pauze. Kunnen mensen een muntje inwisselen voor een drankje. En dan gaan we na de pauze verder met Kailini. En Kailini is een groep dames, groep meiden bij elkaar die hele mooie en goede Ierse volksdansen laat zien.
0: Ja.
1: Heel erg imposant, heel erg vermoeiend ook, want het is heel indrukwekkend wat ze daar op het podium zetten. En we sluiten af met een hele goede oude bekende van ons, en dat is het trio van Piekeren. En we hebben van Piekeren gevraagd om eens even een hele goede afsluiting voor ons 50-jarig jubileum te gaan verzorgen. En daar hebben ze in toegestemd. Dus ik verwacht eigenlijk wel een heel leuk en inspannend en energiek optreden van Piekeren.
0: Nou, dan staat Van Piekeren wel op bekend, hè?
1: Ja, staat Van Piekeren wel bekend, ja. Ze hebben het al eerder bij ons gedaan. En ze hebben beloofd om het nu weer te gaan doen. En daarna hebben we nog even een afsluiting. Dan gaan we de mensen van de redactieleden uit het verleden, die er nog zijn, vragen we op het podium om hun applaus voor hun bijdrage aan het cultureel café in het verleden te ontvangen. Nou. En dan is een beetje het programma op het podium. En daarna nodigen we de bezoekers en mensen uit om met ons even een hapje en een drankje te gaan doen in de benedenfoyer van Gigants. Dan hebben we dat voor de was. En voor ze eruit gaan, hebben we nog een aardigheidje voor ze.
0: Tjonger, het is een fantastisch programma. Maar ja, 50-jarig bestaan is ook niet niks, hè?
1: Het is niet niks, nee. Ik zit er zelf nog niet zo heel lang bij, een jaar of 5, 6. Maar Marleen en Ronald zitten er al langer bij. En die hebben het overgenomen van hun voorgangers. Ja, en die wilden toch even met z'n allen in het zonnetje zitten. En even bedanken voor hun inzet in het verleden.
0: Ja, nou, fantastisch. We hebben nu...

0: uit te zien.
1: Ja, dank je. Dan gaan we een hele mooie avond maken. Ja. Daar ga ik vanuit.
0: Fijn dat je in de uitzending wilde komen. Dank je wel, Geert Mulder, de redactie van Cultureel Café Apeldoorn. We gaan nu naar Elton John met I'm Still Standing.

we lopen naar het einde van het eerste uur van deze matinée van maandag de 21ste september. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons bent, bij RTV Apeldoorn en met name dan bij de matinée. Morgenochtend is het programma nog te beluisteren tussen 8 en 10 en natuurlijk een hele week bij Uitzending Gemist. Maar we gaan zo dadelijk nog door naar het tweede uur, dus Olaf Bos. En ik hoop er dan ook dat u er dan ook weer bij bent. We gaan er even uit met Fast Car van Tracy Chapman. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd netnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 21ste september. Fijn luisteraars dat u bij ons bent bij RTV Apeldoorn. En met name bij deze matinee. Olaf Bos is met steun en toeverlaat voor muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Eline Koopman, manager publiek en educatie van de Oorlogsgravenstichting, gaat uit de doeken doen wat we kunnen verwachten op donderdag 24 september... als op Nationaal Ereveld Loenen een uitbreiding plaatsvindt en 80 jaar oorlogsgraven wordt herdacht. En Naomi Venus is initiatiefnemer van Neem je moeder mee. Dat staat op woensdagavond 30 september, de slotdag van de week tegen eenzaamheid, in het café van Gigant. Ze vertelt erover. En wij gaan nu naar Billie Jean van Michael Jackson.

In totaal 6 beeldend kunstenaars van de Stichting Ateliers Apeldoorn fleuren de korter worden de dagen op met hun expositie De Kracht van Kleur. Het gaat om werk van Audrey Salomon, Arnold Galavazi, Marcel van Nuenen, Roel Otto, Milena Tusta en Ingrid Verheul. Te zien van donderdag 11 september tot en met zondag 4 oktober in Galerie Apeldoorn, Oranjerie 170-172. Dat stopt de eerste verdieping bovenaan de roltrap bij voorheen de ingang van de HEMA. Is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5 uur. Jolene, Dolly Parton.

0: Op 24 september is een ceremonie waar stil wordt gestaan bij het 80-jarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting. En wat die stichting is, wat ze doen en vanwaar die speciale ceremonie. Eline Koopman, manager publiek en educatie van de Oorlogsgravenstichting, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou, heel fijn dat u er wat meer over wilt vertellen. Wat doet de Oorlogsgravenstichting?
1: De naam zegt het al een beetje. Wij zijn de stichting die zorg draagt voor de Nederlandse oorlogsgraven. En dat zijn, doen we dus al 80 jaar wereldwijd. Nederlandse oorlogsgraven, die in totaal zijn het er bijna 50.000 die wij beheren en verzorgen.
0: En dat gebeurt dus al 80 jaar. En nu gaat er met een hele speciale ceremonie op 24 september gaan er bijzondere dingen gebeuren.
1: Dat klopt, ja. Aanstaande donderdag, 24 september, staan we daarbij stil bij ons 80-jarig bestaan. En wat ik net zei, het grootste wat we doen is natuurlijk het zorg dragen voor die oorlogsgraven. Maar eigenlijk zijn er drie dingen die wij doen. Wij dragen zorg voor de oorlogsgraven. Wij dragen er ook zorg voor dat de verhalen van de oorlogsslachtoffers, dat we die levend houden en dat we die ook doorgeven aan volgende generaties. En met dat doorgeven aan volgende generaties willen we ook eigenlijk mensen informeren over zaken als oorlog, vrijheid, conflict en vrede. En die drie elementen komen alle drie tijdens die ceremonie terug. En ik denk dat het allerbijzonderste van de ceremonie aanstaande donderdag is dat wij voor het eerst sinds heel lange tijd breidt een stuk van het ereveld breidt uit. Dus we maken ruimte voor nieuwe graven.
0: Ja, dat zijn inderdaad hele bijzondere dingen die u net vertelt. Want ik ook met die levende verhalen vind ik het ook zo bijzonder dat het ook voor jonge lezers toegankelijk is gemaakt.
1: Precies, die levende verhalen. U verwijst denk ik naar ons jubileumboek, ja. Levende verhalen. Ja, precies. Ja, en hoe we daar ook tijdens de ceremonie aandacht aan geven is inderdaad met een samenleesboek noemen we dat. Het is een boek dat is geschreven door bekende kinderboekenschrijvers over 20 verhalen van oorlogsslachtoffers. Ja. En wat die schrijvers hebben gedaan is eigenlijk voor een leeftijd van tussen de 10 en 15 jaar oud die verhalen heel toegankelijk gemaakt, waarmee ze geschikt zijn om door die leeftijd zelf te lezen, maar ook om ze samen te lezen. En op die manier willen we zorgen inderdaad dat die verhalen ook jonge generaties nog blijven bereiken.
0: Ja, nou, dat is inderdaad heel belangrijk. Dat, wat mij ook opvalt, dat er een tijdscapsule aanwezig is.
1: Klopt, ja, dat is ook helemaal waar. We hebben op 4 mei al tijdens de dodenherdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen hebben wij de tijdscapsule geïntroduceerd. Een grote capsule waar mensen boodschappen aan de toekomst in kunnen doen. En wij willen met die tijdscapsule ook die 80 jaar van zorg voor oorlogsgraven en die herdenkingscultuur levend houden, willen we ook verbinden aan de toekomst. Dus die tijdscapsule die gaat op 24 september na de ceremonie wordt die verzegeld. Dus tijdens de ceremonie zullen ook nog onze sprekers zullen nog een boodschap aan de toekomst in de tijdscapsule kunnen doen. Ja. Daarna wordt die verzegeld en verdwijnt die tot 2045. Dus 100 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog verdwijnt die onder de grond. Mm-hmm. En in 2045 maken we dan de tijdscapsule weer open, waarmee we eigenlijk ook een testament van onze tijd openmaken en kunnen lezen hoe we nu denken over herdenken, over oorlog, over vrede en wat we eigenlijk de toekomst nu toewensen.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel, heel bijzonder. En hoe ziet het er donderdag verder allemaal uit?
1: Donderdag is het ereveld open voor bezoekers. Vanaf 9:30 verwachten wij dat de eerste bezoekers van de ceremonie binnen zullen komen. We hebben dan ook een ontvangstplein waar mensen welkom gegeten worden met een kopje koffie of thee. En rustig ook even kunnen zitten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Om 10:30 stipt begint de ceremonie. En die ceremonie, die, wat ik net dus ook zei, die drie elementen van ons werk, het inrichten van de graven, komt terug in de ceremonie. Omdat er twee oorlogsslachtoffers worden herbegraven. Mm-hmm. Dus dat zijn twee mensen die lagen eerst ergens anders. En die worden donderdag tijdens de ceremonie worden zij herbegraven in die nieuwe ruimte die we maken op het ereveld.
0: Ja.
1: Daarnaast introduceren we dus ook het samenleesboek Levende Verhalen. Er zal ook een stukje verhaal voorgelezen worden. Dat is het verhaal van de jeugdspeler van Feyenoord die tijdens een razzia is doodgeschoten. En dat verhaal wordt voorgelezen door een huidige jeugdspeler van Feyenoord. Dus zo maken we eigenlijk ook de cirkel weer rond.
0: Ja.
1: En ook de tijdscapsule zal een rol spelen in de ceremonie.
0: Heel bijzonder. En is dat alleen voor uitgenodigden?
1: Zeker niet. Nee, wij hebben wel beperkt plek. Dus we willen mensen die nu dit horen en denken wij willen er graag bij aanwezig zijn, benadrukken dat ze heel erg welkom zijn. En het vriendelijk verzoek om zich aan te melden. En dat aanmelden kan via de website van de Oorlogsgravenstichting. Dat is oorlogsgravenstichting.nl. En eigenlijk het eerste nieuwsbericht dat daar staat gaat over deze bijzondere ceremonie met een link waar mensen zich kunnen aanmelden. Maar nogmaals, het is niet alleen voor genodigden. Iedereen die dit hoort en wil komen is van harte welkom.
0: Nou, dat is ook heel fijn om dat te weten, inderdaad. Heel fijn, Eline Koopman, manager publiek en educatie, Oorlogsgravenstichting, dat u hier wat over wilde vertellen in onze uitzending. En een heel bijzondere

Sam Warnaar, de vijfde stadsfotograaf van Apeldoorn, nam in 2024 de camera over van Imca Schoots en richtte de lens tot september 2026 op de stad en haar inwoners. Ze rond haar termijn als stadsfotograaf af met de tentoonstelling Zoals ik je zie. Sam Warnaar, stadsfotograaf Apeldoorn 2024-2026. Van 13 september tot en met 6 december te zien in Coda Museum. Weekend van Earth and Fire.

0: Naomi Venus is initiatiefnemer van het muziekproject Neem je moeder mee. Wat dat inhoudt en hoe ze op dat idee is gekomen, gaat ze ons nu vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een mooie aansprekende titel.
1: Ja, geïnspireerd op mijn eigen moeder, ja.
0: Kun je er iets meer over vertellen?
1: Nou Neem je moeder mee. Dat is een project waarbij we vooral naasten en ouderen en kinderen van of en buren, attente buren, willen attenderen op samen op uit te gaan en stimuleren om hun vader, moeder, opa, oma, oud-tante of een buurman of buurvrouw mee te nemen naar muziek van vroeger en daar samen van te genieten. Ja.
0: Ja, je geeft net aan, dat komt door je eigen moeder.
1: Ja, zeker. Ja, mijn moeder is 84. Mm-hmm. En ik merk dat, ik ben ook mantelzorger voor mijn moeder. En ik merk dat het zelfstandig thuiswonen, dat gaat nog prima. Maar het sociale netwerk wordt toch kleiner.
0: Ja.
1: En mobiliteit wordt soms wat minder. En dan merk je dat de drempel, dus niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor ouderen soms wat lastiger is om erop uit te gaan. En met Neem je moeder mee proberen we die drempel wat te verlagen en te stimuleren om met naasten te stimuleren om met de ouderen erop uit te gaan en van de muziek van vroeger te genieten. Ja.
0: En hoe gaat dat verder in zijn werk?
1: De eerste kick-off is op 30 september bij Café Gigant.
0: Ja.
1: Dat is op de slotdag van de Week tegen Eenzaamheid. Natuurlijk heel bewust gekozen, want dat is ook wat we daarmee beogen. Hè? We proberen eenzaamheid hiermee een beetje tegen te gaan. En het is een setting waarin we eigenlijk een soort huiskamersetting creëren. Dus ook rekening houden met laagdrempeligheid. Dus de muziek is wat minder hard. We zorgen ervoor dat het wat dat het toegankelijk is. En op een fijne manier kunnen mensen zo samen genieten en herinneringen ophalen van vroeger met muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Live muziek. Ja, dus we kunnen er echt weer even samen op uit.
0: Ja.
1: En ervan genieten.
0: En... Dat klinkt inderdaad heel mooi en dat is het natuurlijk. Maar jullie gaan ook nog verder op stap, hè?
1: Ja, zeker. Ja, we gaan dit nog twee keer doen. Dat gaan we doen in het prachtige monumentale Ketelhuis en in het warme hart van de Grote Kerk. Ja, dus het is mooi initiatief en vooral heel veel vanuit Apeldoorn betrekken we daarbij, zodat de verschillende organisaties die doen hier aan mee. En die stellen hun ruimte beschikbaar om hier met elkaar van te kunnen genieten. Ja, en dat is wel mooi en fijn dat het zo kan met elkaar in die samenwerking.
0: Ja, en die twee andere dagen in het Ketelhuis en in de Grote Kerk, wanneer zijn die?
1: Dat is op zondagmiddag 14 februari.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk ook een prachtige dag, hè, Valentijnsdag.
0: Ja.
1: En op zondagmiddag 18 april.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan doen we het nog een keer.
0: Ja. Ja, en ik begrijp ook dat jullie dan live muziek hebben.
1: Zeker live muziek. Ja, er is een band en die speelt heerlijke muziek. Ik hoorde net al iets moois, hè, maar verschillende muziek. ABBA, Doris Day, Elvis Presley uiteraard, de Beatles,
0: ja.
1: Maar ook Rob de Nijs. Dus allemaal herkenbare nummers en iconische nummers ook uit deze jaren.
0: Ja, geweldig. En, wat je al zei, het is laagdrempelig. Want de eerste keer is dus een Gigant in het café. Dat is helemaal vernieuwd,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En dat hebben jullie dan ook ingedeeld dat het voor degene die daar komen, dat het gemakkelijk is om plaats te nemen, ja. En dergelijke.
1: Ja, ja zeker. Hè? Als je met een rollator bent of met een rolstoel, dan is dat ook allemaal, wordt rekening mee gehouden en dat is fijn. En wat je natuurlijk normaal hebt als je naar een groot concert gaat of naar theater, dan zijn er veel mensen. En dit is ook een kleine setting, zodat het een beetje intiem is. En je ook nog wat kunt praten, meezingen en op een rustige manier met elkaar van de muziek kunt genieten. Ja. Ja.
0: En moet je opgeven?
1: Reserveren. Dit is gratis, de 30ste. En daar kun je via Gigant kun je nog kaartjes reserveren. En voor de volgende edities kun je binnenkort ook kaartjes reserveren. Nu nog niet, maar binnenkort zorgen we ervoor dat daar ook weer kaartjes voor te reserveren zijn.
0: Pardon, ik moest even niet zeggen.
1: Gaat het?
0: Dat kun je soms niet tegenhouden. Nee, maar het is mooi dat dit ook gratis is en dat het via www.gigant.nl. En ik neem aan dat je dan kijkt naar Neem je moeder mee.
1: Dan kijk je naar Neem je moeder mee, inderdaad. Volgens mij kun je het vinden onder evenementen van Gigant.
0: Ja. Ja. Nou, geweldig dat je dit project hebt opgestart. En ik hoop dat er heel veel belangstelling voor is. En dat het ook de eenzaamheid voor veel ouderen verhelpt.
1: Ja, hartstikke fijn. Iedereen van harte welkom.
0: Dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. Naomi Venus, initiatiefnemer van het muziekproject Neem je moeder mee. En heel veel succes.
1: Dankjewel, Tineke. Tot ziens.
2: Wij gaan naar Golden Earring met Back Home.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en in de komende nacht is het eerst vrij helder, maar neemt geleidelijk aan de bewolking vanuit het noorden toe. Het koelt af tot rond of iets onder de 10 graden voordat het bewolkt raakt. Het kan nog wel wat nevelig worden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint grijs en is het wat nevelig. De bewolking zal deze dag de hoofdrol spelen en de zon is er maar af en toe. Het blijft wel droog en bij weinig wind wordt het zo'n 20 graden. In de avond en de nacht na woensdag zijn er opklaringen en koelt het af tot rond de 10 graden. Er kan wederom gemakkelijk nevel of mist ontstaan. Woensdag kan eerst wat mist voorkomen, maar deze lost vrij snel op en dan wordt het vrij zonnig. 'S Middags is het eerst nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft tot in de namiddag droog. De wind is over het algemeen zwak en variabel tussen west- en zuidelijke richting, maar neemt in de loop van de dag toe naar matig. Het wordt 21 tot 23 graden. In de avond volgt er vanuit het westen een regengebied. In de nacht naar donderdag trekt de regen naar het oosten weg. Het koelt af naar 13 graden. Donderdag begint met bewolking, maar geleidelijk aan komen er opklaringen. 'S Middags zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een graad of 19. De dagen daarna blijft het droog en vrij zonnig. De temperatuur ligt dagelijks tussen de 1, 21 en 23 graden. We gaan nu naar Don't Stop Me Now van Queen. Tonight.

Village People met YMCA was dit. Op zaterdag 31 oktober vindt de SOS-reunie plaats. Vele artiesten en muzikanten uit de gloriedagen van de Apeldoornse muziekscène hebben inmiddels toegezegd te komen. Samen zullen ze je terugbrengen in de sfeer van de jaren 60 en 70. Het evenement zal plaatsvinden in zaal Het Vierhuis. En de deuren, moet ik zeggen, zullen openen vanaf 7 uur 's avonds. Neil Young met Heart of Gold.

Theater Orpheus op donderdagavond 15 oktober. Station manager Theo Witloks omschrijft de nominatie als een mooie kers op de taart na een moeilijke tijd, waarin RTV Apeldoorn na 5 jaar weer de lokale omroep van Apeldoorn werd. Stemmen kan via de website van de Apeldoorn Business Awards, apeldoornbusinessawards.nl. Annie's Song van John Denver.

we lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 21ste oktober. Fijn luisteraars dat u weer bij ons was. Olaf Bos, dank je wel voor de muziek en de techniek en redactie. Dank je wel voor het aanleveren van alle gesprekken. En natuurlijk graag tot de volgende week maandag. Ik ben Tineke Jeltsema. We gaan eruit met Forever Young. Nee, we moeten nog even doorpraten, zie ik. Want die begint pas wat later. Ja, wat Radar Love gaan we ermee uit. Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sanne Verschoor. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: SymphoCity.
1: Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe uitzending van SymphoCity. Met de komende twee uur weer de nodige symfonische en progressieve rock om je vingers bij af te likken, zou ik haast willen zeggen. Met straks alvast in de tweede uur, vast een tipje van de sluier, een hele special rondom het Northern Prog Festival. Maar dat komt allemaal straks, want we begonnen met The Alan Parsons Project. Some Other Time van het album I, Robot uit 1977. En dat album was geïnspireerd op een boek van Isaac Asimov. Ging vrij zwaar over artificial intelligence. 50 jaar geleden nog niet zo relevant. Maar nu toch misschien wel heel erg relevant. Het gaat ook een beetje over dat machines de mensheid overnemen. Nou, ik hoop persoonlijk dat dat niet gaat gebeuren. Maar we gaan het wellicht meemaken in de nabije toekomst, wie zal het zeggen. Hoe dan ook, tijd voor nieuw werk. En daar hebben we het nodige van hier in dit eerste uur. En we beginnen met Steve Hackett en Steve Rothery. Die kennen we natuurlijk als de respectievelijk de gitaristen van Genesis en Marillion. De mannen zijn goede vrienden. Misschien heeft dat met de voornaam te maken, ik weet het niet. Maar ze hebben ook een album uitgebracht samen. En dat is eigenlijk de eerste samenwerking waarin ze echt samen iets hebben gemaakt. Ondanks dat ze veelvuldig met elkaar op het podium hebben gestaan. Maar nu dus ook op de plaat. Het album heette The Roaring Waves. We hebben daar eerder ook al een single van gedraaid. Maar het leek ons goed met de release van het album onlangs om daar nog even weer een stap terug naartoe te maken. We draaien de titeltrack The Roaring Waves.

0: Steve Hackett en Steve Rothery, The Roaring Waves. Het onlangs verschenen album van deze twee topgitaristen zou ik denk ik wel mogen stellen. Ja, het zal je niet verbazen dat het album volledig instrumentaal is. Er wordt verder niet gezongen op dit album. Maar ja, mooie gitaarmuziek om lekker bij weg te zwijmelen, zou ik zeggen. En van dit kerstverse album gaan we even een duikje terugmaken in de tijd. Arthur, kom dan maar in met die progparel.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Jullie kennen vast al de band The Nice. Die waren zeer succesvol eind jaren 60. En met die band heeft Keith Emerson roem vergaard als virtuoos toetsenist. Maar hij stapte uit de band in 1970. En hij vormde kort daarna met Greg Lake en Carl Palmer de zeer succesvolle en bekende band Emerson, Lake & Palmer. Dus de band The Nice zat zonder toetsenist. Keith Emerson zelf had al voorgesteld om Patrick Morris als zijn opvolger te kiezen. Lee Jackson op zang en gitaar en Brian Davidson op drums, die zagen daar wel wat in en namen Patrick op in hun midden en noemden de nieuwe band Refugee. In 1974 tekenden ze een contract bij Charisma en nog hetzelfde jaar verscheen hun titelloze album. Morris excelleert daarop met zijn barokke toetsenspel. Het album werd goed ontvangen, maar er werd in de recensies niet enthousiast gereageerd op de zang van Jackson. Desondanks is het enige album van de band een echte parel die zeker niet vergeten mag worden en is daarom in de boeken van Henk Tuin en Lenne Huisman opgenomen. Alle tracks van het album zijn goed, maar de twee epics behoren tot het beste werk dat Refugee gemaakt heeft. Luister maar naar de Grand Canyon Suite. Ik zal hem niet helemaal kunnen draaien, daar is hij met 17 minuten wat te lang voor, maar ik heb hem iets ingekort.

Tot zover de Grand Canyon Suite van de band Refugee met Patrick Moraes op toetsen. Refugee werd natuurlijk veel vergeleken met Emerson, Lake & Palmer. Hun album kon zich aardig meten met het werk van het inmiddels beroemde trio. Maar dit werd ook een probleem van de band. Charisma zag de commerciële mogelijkheden in Refugee als nieuwe versie van The Nice, maar dan wel met wat

0: toegankelijkere stijl van Moraes. Maar dit paste niet in de plannen van Patrick, die met zijn spel de aandacht had getrokken van Yes. En door die band werd benaderd als vervanger van Rick Wakeman, die net opgestapt was. Dat zag Moraes wel zitten en daarmee was het lot van Refugee bezegeld. Naast zijn werk met Yes heeft Moraes nog meerdere soloalbums gemaakt. The Story of I in 1976 is daar één van, die ook in het boek van Henk Tuin en Lennon Huisman als parel is besproken. Wellicht dat ik daar later nog eens aandacht aan besteed. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, bedankt Arthur voor die mooie progparel van Refugee. Ik ga er toch nog eens even verder induiken, denk ik, vanavond of later deze week. Klinkt interessant. Veel toetsenwerk, maar daar moet je zeker van houden. En met dat duikje in de historie naar 1974 maar liefst, gaan we weer even helemaal terug naar dit jaar. Of sterker nog, we gaan naar iets wat nog uit moet komen. Een nieuw album van Confusion Field. En dat is een studioproject van een Fin. En ik ga niet eens proberen zijn naam uit te spreken, denk ik, want dat gaat me toch niet lukken. Hij timmert al een tijdje aan de weg met drie albums inmiddels. Disconnection Complete uit 2021 en Future Impact of Past Diversions. En nu dus een nieuw album, Resilience Remains. Dat gaat binnenkort uitkomen. Als het goed is, deze maand nog in september. De exacte datum is nog niet bekend. Maar er zijn alvast twee singles van beschikbaar. Dus het leek me een mooi moment om daar wat van te draaien. We gaan luisteren naar Conjuring Conflict en Maintain the Uncertainty.

Confusion Field, het nieuwe album Resilience Remains. Kan je vanaf 25 september kopen. Ik moet zeggen, de eerste twee singles klinken best veelbelovend. Dus we gaan zien hoe het totale album eruit komt te zien. Van een nieuw werk gaan we weer even een stapje terug in de tijd. Naar 2014 om precies te zijn. Toen kwam Night Area, die we, luisteraars van ons programma ongetwijfeld zullen kennen. Met het album Hyperdrive. En daar hebben we eigenlijk nog niet heel veel van gedraaid. Viel mij op, dus leek me wel mooi om dat eens even te corrigeren. We gaan een nummer draaien. Living in Confusion.

0: Night Area, Living in Confusion van het in 2014 verschenen album Hyperdrive. Ja, toch wel een van de grootheden, denk ik, van de Nederlandse symfonische progressieve rockmuziek, Night Area. En helaas zijn ze ermee opgehouden, maar wellicht gaat er in de toekomst toch nog weer wat gebeuren. Je weet nooit waar het heen gaat natuurlijk. We blijven nog even bij de Nederlandse bands overigens. Sound of Strangers heeft namelijk een nieuw album. Of tenminste, dat is aanstaande. Zij brachten in 2023 een album uit. Waarvan ik de titel nu even niet kan herinneren. Crossing Borders inderdaad. Dat album werd destijds heel goed ontvangen. En dit jaar moet er een nieuw album uitkomen. En de eerste single van dat album is uit. Shooting Stars heet de single. Hoe het album gaat heten is overigens nog niet bekend. Dus zodra we daar meer over weten, hoor je dat natuurlijk hier bij SymphoCity. Maar voor nu gaan we luisteren naar de nieuwe single Shooting Stars.
1: Nieuw in SymphoCity.

Sound of Strangers, Shooting Stars, de eerste single van hun nog onaangekondigde nieuwe album. Sound of Strangers stond trouwens op de Northern Prog Festival vorig jaar. En daar gaan we straks het tweede uur uitgebreid aandacht besteden aan dat festival. Met natuurlijk de nodige muziek die daarbij hoort. Maar dat komt allemaal straks pas in het tweede uur. Het eerste uur sluiten we nog even af met Bruce Soort en Jonas Renske. Die zullen mensen wellicht beter kennen als de zanger van The Pineapple Thief, Bruce Soort.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt, met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Een heel oudje van een demo die nooit is uitgebracht. Corrugated Road.

0: SymphoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymphoCity. Mijn naam is nog steeds Jonte Meeswag en achter de knoppen zit Arthur Hagenburg. En in de tweede uur, zoals beloofd, gaan we aandacht besteden aan het Northern Prog Festival. Wat

0: overigens dit jaar plaatsvindt op 31 oktober aanstaande. En festival heeft een lange historie. En dat is ook de reden waarom we net met Flamborough Head begonnen. Corrugated Road, dat was namelijk een live opname van het Progfarm Festival. Wat in 1997 begon. En door de band zelf werd georganiseerd in de Harmsdobbe in Bakkeveen. In het noorden van ons land, in Friesland. Fenomenen trokken diverse bands naar Nederland. Best wel een aantal bands die hun debuut maakten. Internationale acts. Big Big Train bijvoorbeeld. Mostly Autumn. Karnataka. Er zijn er nog een aantal meer. Die allemaal hun debuut maakten in Nederland op dat Progfarm Festival. Een hele intieme setting. Ergens in een boerderij natuurlijk. Met een klein groepje fans. Maar dat moet ongetwijfeld bijzonder zijn geweest. En ja, dat is eigenlijk de grondlegger geweest voor wat we tegenwoordig kennen als het Northern Prog Festival. 5 november 2011 was de laatste editie van Progfarm. En in 2013, dus 2 jaar later, nam Leap Day de organisatie van het festival over. Ook dat is een Nederlandse band. Het festival verhuisde naar Siegerswoude. En het leek ons een goed moment om eens wat van Leap Day te gaan draaien dan. We gaan luisteren naar Falling Star. Deze keer geen opname van het festival overigens, maar deze komt van het Prog NL festival wat onlangs plaatsvond in Alphen aan de Rijn. Maar dat mag de pret niet drukken, zullen we maar zeggen. Falling Star.
1: Dit nummer gaat over moord. En het heet Falling Star.

Falling Star van Leap Day, de Nederlandse band die in 2013 het stokje overnam van Flamborough Head en eigenlijk doorging met het Prog Farm Festival, maar onder een andere naam. Northern Prog Festival werd de nieuwe naam en het verhuisde naar de Uithof in Siegerswoude. Festival, moet ik zeggen, bleef best wel een aantal jaren daarna ook doorgaan. Bij het tweede Lustrum in 2023 waren er inmiddels 34 bands op het festival geweest, als we dus Progfarm daarbij meetellen. 24 Nederlandse bands, maar ook 10 uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië, Duitsland en Estland. Op alle edities trouwens van het Northern Prog Festival speelde Leap Day zelf ook. Ze waren niet alleen de organisator, maar mochten natuurlijk zelf ook optreden op hun eigen festival. 1 november vorig jaar was dat festival dus in Siegerswoude. En toen werd aangekondigd dat dat de laatste keer zou zijn. Althans, dat was het plan. Maar niets was minder waar. Want een van de fans van het festival die vond het toch eigenlijk zonde om het niet meer door te laten gaan. En die kondigde dus aan dat hij het festival naar zijn woonplaats wilde brengen. Namelijk Leeuwarden. Ook in het noorden van Nederland natuurlijk. En daar is dus ook de volgende editie van het Northern Prog Festival op 31 oktober. Dus in het Westcourt WTC in Leeuwarden. Daar kun je denk ik nog kaarten voor krijgen ook. Die zijn te bestellen op www.northernprog.nl, mocht je daar interesse in hebben. En een van de bands die we daar zullen gaan tegenkomen op dat festival is The Series Phenomenon. En die zijn ook hier in de studio geweest bij ons, bij SymphoCity. Eind vorig jaar was dat. En die hebben daar hun debuutalbum gepresenteerd. Dat ook de naam van de band draagt trouwens, The Series Phenomenon. Dus mooi moment om daar nog weer eens wat van te draaien. We gaan luisteren naar Incident on a Series en Trapped and Uneasy.

The Series Phenomenon. Incident on Series and Trapped and Uneasy draaiden we van hun gelijknamige album. Deze band is dus te zien op het nieuwe Northern Prog Festival. Ditmaal dus in Leeuwarden. En georganiseerd door onder andere Albert van der Zee. Met een nieuw team van mensen om zich heen om dit album, of dit festival eigenlijk verder te brengen.

En een van de andere bands die ook op het festival zou komen was Eels. Dat is een Chileense band. Maar die hebben helaas hun tour een jaar moeten opschuiven. Dus konden daardoor niet bij dit festival aanwezig zijn. Dus zijn ze vervangen door een Belgische formatie genaamd Quantum Fante. En toevalligheid wil dat die band ook een nieuw album heeft. Namelijk The Butterfly Effects. En effects schrijf je trouwens E-F-F-E-X met een hoofdletter. Dus niet effects als in gebruikelijke schrijfwijze. Is wat meer in de space rock hoek dan echt de symfo. Maar desalniettemin zal dat vast de moeite waard zijn om te gaan bekijken op het festival. Dus laten we daar ook maar twee nummers van draaien. Vernal Equinox en Acceleration.

Quantum Fante draaiden we twee nummers van hun nieuwe album Butterfly Effects. Vernal Equinox en Acceleration. Ja, instrumentale space, symfonische progrock. Super lekker, denk ik, om ook live te zien. En dat kan dus binnenkort op het Noorderpregelfestival in Leeuwarden. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen alweer van deze uitzending van Simple City. Maar er is nog een band die gaat spelen op het Noorderprogfestival. En dat is natuurlijk Carvajen of Carvagen. Dat is maar wie het vraagt. Maar de man zelf, Anthony Galugin, die noemt het zelf Carvajen. Dus daar blijven we dan maar bij. Wie ik trouwens nog vergeten ben te noemen, die ook natuurlijk op Noorderprogfestival te horen zijn, is Leap Day natuurlijk. Als een soort erelid om dit festival eigenlijk groot te brengen. Ook al zijn ze deze keer, denk ik, niet betrokken meer bij de organisatie. Maar Carvajen heeft ook vrij recent nog een nieuw album uitgebracht. Omni deel 2. Daar hebben we ook al eerder wat van gedraaid in het programma. Maar dat gaan we lekker gewoon nog wat meer van draaien. Het is toch wel een beetje een gek verhaal met dat Omni. Want het zijn een aantal losse delen met losse albums. Maar ook weer delen die weer op het album zelf weer onderverdeeld zijn. Nou ja, heel ingewikkeld allemaal. Als je het allemaal wil weten, check even Prog Archives. Daar kun je precies vinden hoe het allemaal in elkaar zit. Wij gaan in ieder geval draaien van Omni 2. Het nummer The Glass of Time Part 1.

The Glass of Time, part 1 van het album Omni 2, act 1, The Glass of Time. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar Carvergen dus. Te horen op het Northern Prog Festival op zaterdag 31 oktober in Leeuwarden dus dit jaar. In het Westcourt WTC. De kaarten zijn nog te krijgen. Daarmee eindigen we ook deze uitzending van SymphoCity. Wil je weten wat we hebben gedraaid? Check even onze website.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de

0: aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde 2 mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. 19 september zitten we alweer. Beetje slecht, maar het slechte weer helaas. We hadden toch een beetje na zomer verwacht. Maar goed, het kan in ieder geval nog verkeerd de komende weken of maanden. We zullen het in ieder geval zien. Maar tijd weer voor Mixed Music Hour. Ja, het onderwerp, dat is dit keer geen datum. Ik vond weer eens een ander leuk onderwerp. En dat onderwerp gaan we uitgebreid vandaag uitleggen. Ik heb inderdaad een lijstje gevonden van groepen waarvan de zang van een bekend liedje niet door de liedzanger wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, we hebben net eens de Roubettes gedraaid. Normaal gesproken is de liedzanger met die hoge stem Alan Williams, hoewel met Sugar Baby Love was dat Paul da Vinci, maar dat even terzijde. Maar Alan Williams was na Tonight en de U-Box, ja, was altijd hij de liedzanger van de band. Alleen bij You're the Reason Why, toen werd die zang ineens de liedzang overgenomen door Tony Turp. Dat is de solo-gitarist. Normaal gesproken de tweede stem. Maar dit keer deed hij dat met de eerste stem. Een beetje tenorachtige stem. En niet die hoge wat Alan heeft. Nou ja, dat soort dingen draaien we dus inderdaad vandaag. You're the Reason Why, dat was een van de laatste nummers die in de top 40 stond van de top 40. De laatste, wil ik zeggen, vanuit 1976. Ze hebben daar nog wel wat nummers uitgebracht, maar die kwamen de top 40 nooit meer in. En You're the Reason Why was nog wel een redelijke grote hit. Naast Jukebox Jive en natuurlijk Sugar Baby Love waren het toch wel de drie grootste hits inderdaad van de Roubettes. Dan heb ik het over 1976. Dan de volgende gaan we naar U2. En dan denk je van, dat is toch altijd Bono? Nee, nee, klopt. Bono is natuurlijk de liedzanger, heeft natuurlijk bijna alle nummers. Ik zeg met nadruk bijna, want op een gegeven moment kwam het album Europa uit. En dat is dan een nummer, een beetje de zware stem van gitarist Edge. Die verzorgde dan op dat moment de liedzang. En het was een aardig nummer, moet ik wel bij zeggen. Het was geen grote hit. De clip was wel heel speciaal trouwens. Geregisseerd door Gottlieb, natuurlijk voor Gottlieb & Green. Natuurlijk de gerenommeerde video-opnames van hun. En daar zit Edge dan in een hokje en laten zich door iedereen kussen. En dit concept werd dan zoals in 1984 gebruikt voor de clip van Elvis Costello, soul cover I Wanna Be Love. Nou ja, oordeel zelf of inderdaad die Edge inderdaad kan zingen. Hij doet het in ieder geval heel goed, vind ik, bij dit nummer. Het nummer is ook best aardig om te horen. Nump!

Nou, het kan zijn dat je het nummer niet helemaal kent, maar als je U2-fan bent, dan ken je dit nummer wel degelijk. Nump van U2. De volgende band die we gaan draaien, dat is de Nederlandse band. En als ik zeg Golden Earring, dan denk je van ja, natuurlijk. Leadzanger was natuurlijk Barry Hay. Eigenlijk ook niet helemaal eerlijk. Want Barry Hay kwam eigenlijk pas de groep versterken in 1967. Daarvoor, eigenlijk zeg maar vanaf zeg maar de oprichter van de groep, was het George Comans die eigenlijk zeg maar de zang deed. Maar nadat Barry Hay zich bij de groep gevoegd had, ging hij meer op de solo-gitaar. Maar ook verdienstelijk met diverse zangnummers deed George Comans ook wel een duit in het zakje met een aantal grote hits van Golden Earring. Ja, natuurlijk, George helaas al niet meer onder ons in 1921. En de groep eindigde ook in 2021. Alleen in 2026 kwamen ze nog inderdaad even bij elkaar inderdaad voor het afscheidsconcert. Nou, een van de nummers die George Comans volledig zeg maar de zang overnam van Barry Hay was het nummer Weekend Love.

Ja, normaal had ik altijd een lijstje inderdaad van bijvoorbeeld van ja, welke zangers. Tenminste, liedzangers laten het zang dan even over aan de andere bandlid. Ik noem maar een lijstje, maar een aantal nummers die staan hier in dat lijstje. En die heb ik dan inderdaad zelf gevonden. Dat, natuurlijk, dat ik wel kennis heb natuurlijk van de muziek. Nummer U2, daar stond er niet in. Golden Earring stond er ook niet in. Maar de volgende staat er ook niet in. En daar wist ik ook wel dat het ineens een andere zanger werd. Dan heb ik het over de groep Depeche Mode. Natuurlijk, de liedzanger, dat is bijna zeg maar 95% van de nummers. Nou, misschien nog wel meer. Natuurlijk Dave Geim. Ik wist trouwens niet dat die Depeche Mode tegenwoordig maar een duo was. Want officieel, Dave Geim en Martin Gore, dat zijn degene, de officiële leden, die al zeg maar vanaf het begin af aan al bij waren. Hoewel Martin Gore pas later bijkwam. En nadat Vince Clark zeg maar, de groep in 1981 verliet. Maar goed, het heb ik het dus inderdaad over Martin Gore. Die dus inderdaad een nummer die hij zelf geschreven heeft. Hij schreef heel veel nummers voor die Depeche Mode. Maar één nummer heeft hij inderdaad zelf gezongen. En hij deed daar ook inderdaad een liedzang. Een typisch trouwens een nummer. Want die Depeche Mode is een beetje uptempo muziek. Dave kan dat heel goed, dus lied zingen, maar met een hele mooie ballad, heel langzaam nummer, met heel veel synthesizer muziek. Daar dacht Martin Gore van, ja, daar past mijn stem misschien veel beter in. En ik geef hem ook geen ongelijk. Depeche Mode krijgen we dan inderdaad met het nummer Somebody.

Fenner.

Ook die Last Force van de Beatles. En dan denk je natuurlijk van, ja, dat kan ik me nog herinneren. Tenminste, als je een beetje leeftijd zoals ik heb. Want normaal gesproken is het natuurlijk of Paul McCartney of John Lennon.

Daarbij de, zeg maar, liedzanger van de band. Maar ook op een gegeven moment, Ringo Starr, de drummer van de band, heeft inderdaad weinig nummers, maar ook de, zeg maar, een aantal nummers ingezongen voor de Beatles. En Yellow Submarine is er daar één van. Laat dat dan eens ook eens nog eens een van de grootste geweest zijn van de Beatles die ze ooit hebben in de top 30. Typisch hoor, je dan. Maar heb een eigenlijke liedzanger, zeg maar, niet de zanger opneemt, maar gewoon in dit geval de drummer. En dan de volgende, inderdaad, dat wist ik eigenlijk niet, maar dat had ik weer uit dat lijstje gehaald. Heb ik het over de groep The Clash. The Clash, natuurlijk, zeg maar, met een aantal nummers. London is Calling en natuurlijk Should I Stay or Should I Go. En ook hier, zeg maar, bij het laatste nummer, zeg maar, wordt de zang door een andere lid gedaan. Want normaal was Joe Strummer helaas niet meer onder ons. Hij is al een tijdje geleden al, denk ik, al overleden, als ik het nog eens even heel goed kijk. Nou ja, 2002, zeg maar, op 50-jarige leeftijd. Hij was de liedzanger van die groep. Dat deed hij ook met verven. Het was ook een put, zeg maar, een Britse punkband. Zeg maar, bij Should I Stay or Should I Go was er toch wat, wat minder, zeg maar, met scherpe kantjes. Misschien ook omdat op dat moment de zanger Mick Jones was. Die, zeg maar, de zang op dat moment overnam. Wel typisch, want hij heeft het in 1981 geschreven. In 1982 is het opgenomen. En in 1983 verliet hij de groep, zeg maar. Het nummer was oorspronkelijk, zoals ik al zei, in 1982 uitgebracht op single. Werd niet zo'n grote hit. Maar op 18 februari 1991 werd hij opnieuw uitgebracht. En toen werd het een knijter van een hit. De single zou dan, zeg maar, gaan over de stormachtige relatie tussen Jones en Alan Foley. Maar goed, Mike Jones heeft al gezegd van nee, dat is totaal niet waar. Maar goed, de plaat heeft in 1982 een buiten thuisland Verenigd Koninkrijk en Ierland niet zo heel veel succes. Maar op 18 februari, zoals ik al zei, 1991, werd het nummer opnieuw uitgebracht en werd het een wereldwijde hit. Hoe dat dan komt, ja, dat staat er eigenlijk niet bij. In Nederland was de plaat op zondag 24 februari 1991 de 365 speciale aanbieding van de KRO. En hij bereikte zelfs de zesde positie in top 40 en in de nationale top 100 de derde plaats. België bereikte de plaats, zeg maar, de plaat ook de derde plaats, zeg maar, bij diverse hitparades. In de top 2000 doet hij het redelijk. Hij is er een paar keer uit geweest, maar komt er dan toch in één keer weer terug. En dat gebeurde dus bijvoorbeeld 2022 stond erin, 23 en 24 niet, maar 25 wel. Misschien is dat ook de reden dat ook die plaat, zeg maar, in het begin geen hit werd. Toen ineens wel, 1991. Dus ik denk dat dat een beetje dezelfde, zeg maar, curve is, zeg maar. De curve wil ik dus zeggen van dan weer wel, dan weer niet. Dus er wel in, wel niet. En dan ineens weer een grote hit. Should I Stay or Should I Go van The Clash.

Ja, Should I Stay or Should I Go. Dat was trouwens ook een Nederlandse versie die volgens mij ergens in de jaren 2000 is uitgekomen. Ik hoop niet dat je de tekst wel erg schuin vindt. Maar goed, ik wou je toch even iets laten horen hoe dat in het Nederlands klinkt.

Should I stay or should I go? Nou, houden we het gewoon netjes, zullen we dan maar zeggen. Dan de volgende nummer was natuurlijk... Natuurlijk. ABBA, daar bedoel ik met natuurlijk ABBA... Was natuurlijk altijd bekend natuurlijk... met vooral de zang van Agnetha en Frida. Die deden allebei de liedzangers. Soms deed Agnetha iets meer lied... maar Frida deed er ook een aantal nummers daarvan. Maar de heren die erachter zaten, Benny en Björn... die zongen wel mee, maar die waren altijd een beetje op de achtergrond. Totdat op een gegeven moment één nummer kwam... waar Björn ineens zeg maar, de liedzang op zich nam... en dan de dames meer naar de achtergrond zeg maar, werden gedrukt... tussen aanhalingstekens. Dat is dan het nummer van zeg maar, Does Your Mother Know van ABBA. En luister inderdaad hoe Björn dat inderdaad toen gezongen heeft.

Ja, als je het refrein hoort van dit nummer, dan weet je dat dit de groep Hot Chocolate is. Met natuurlijk de welbekende stem Errol Brown. Maar goed, het couplet, dat hoor je dat dat een andere zanger was. Alleen, ja, het staat nooit officieel, maar ik weet het nog wel van vroeger inderdaad. Want toen op een gegeven moment Tony Wilson, de bassist van de groep was. Zover ik begreep, had hij dit nummer ingezongen, maar verliet ook vrij snel daarna de groep in 1975. Waarna de videoclip nog opgenomen moest worden. En dan zie je dus dat Errol Brown daar toch wel degelijk de liedzanger op. Maar dat is toch niet waar. Want de liedzanger werd op dat moment door Tony Wilson verzorgd in de groep. No Doubt About It is het enige nummer van Hot Chocolate waar Errol Brown niet de liedzang heeft. Errol is helaas al niet meer onder ons. Hij is 71 jaar geworden. 2015 overleed al. Maar de groep zelf bestaat nog steeds. Ik heb hem volgens mij, dat is tussen een jaar of 5-6 geleden, hebben we die groep toen in Den Haag was. Wat er nog van over is van de groep. Nou, er zijn er toch 3 leden van origine die er zijn. Dat is dus Tony Connor, Patrick Olive en Harvey Hinswil. Dat zijn de 3 leden. Met dan aangevuld een lookalike zanger die de zang overnam. En nou ja, ik moet ook zeggen, het klinkt nog steeds zoals de nummer Sexy Thing en dergelijke. Dus wat dat betreft is Errol niet helemaal vergeten. Dan de volgende groep. Ja, ook niet helemaal eigenlijk, ook niet helemaal eerlijk. Maar ja goed, het is wel officieel zo dat de liedzanger van Kiss, dat is natuurlijk Paul Stanley. Maar eigenlijk net toen Kiss bekend werd met I Was Made For Love You, kwamen ook 4 albums uit waar alle 4 de leden hun eigen nummers hebben uitgebracht. Wel natuurlijk met ondersteuning van de andere leden van Kiss. Dat deze alle 4 ook. Peter Criss is ook eentje daarvan. De drums is die er wel gauw uitgesmeten uit de groep. Omdat hij nog aan de drank en de drugs zat. Maar hij had bijvoorbeeld het nummer Bev had hij uitgekozen. Dat was een van de grote nummers. En een ander nummer die ik vond was inderdaad Gene Simmons. Die dan de zang overnam van Paul Stanley. Die versie gaan we draaien. She's Radioactive van Gene Simmons.

Ja, dit was toch wel een beetje de muziek die Kiss zeg maar uit had gebracht. Een beetje in de rocktijd toen nog. Dat klinkt het ook een beetje. Je hoort het trouwens wel van plaat, dat klopt. Want deze is trouwens niet op YouTube of dergelijke te vinden. Ik had hem zelf eens een keer opgenomen. Tenminste, van iemand volgens mij van die album van Gene Simmons toen. Zeg maar als liedzang bij Kiss. De volgende nummer, dat was ook bekend dat Queen, natuurlijk met Freddie Mercury was natuurlijk de hoofdzang, maar af en toe met Roger Taylor, ook Brian May wilde wel eens nog wat mee zingen. En ook sommige nummers werden ook de liedzang verzorgd door in dit geval Brian May. In eerste instantie was die album, zeg maar het nummer, Too Much Love Will Kill You, wel door Freddie gezongen, dat was op de album. Maar volgens mij, als ik het goed heb, werd op een gegeven moment het nummer die in de versie van Brian May werd uitgebracht met de zang, werd dat uitgebracht na zeg maar het overlijden van Freddie Mercury. En dat werd dus inderdaad toch een knijter van een hit. Maar goed, Freddie was er niet meer. Maar goed, dat geeft er inderdaad aan. Queen was natuurlijk de liedzang Freddie Mercury. En in dit geval was Brian May nam op dat moment zijn nummer. Wat hij zelf geschreven heeft trouwens. Ook de zang, zeg maar, op zich. Too Much Love Will Kill You van Brian May.

Steenshoven. Frankie Valli was natuurlijk... Hij zingt wel de brug, maar voor de rest liedzang laat hij over inderdaad aan de drummer. Dan Sinon springt dan eventueel aantal regels in falsetto. Nou ja, wat dat ook zegt. Volgens Gaudio speelde de nummer oorspronkelijk af in 1933... onder de titel December 1933... en ging het over het einde van de drooglegging van de Verenigde Staten. Op aandringen van Valli en Parker werd het nummer herschreven... naar herinnering van de eerste liefde van een jongeman... en specifieke de relatie tussen Gaudio en Parker. Nou ja, goed, wat dat betreft hou je zeg maar, je dromen... zeg maar, drum rustig op los, zal ik het dan maar zeggen, over dit nummer. Het laatste nummer wat we gaan draaien, dat is het nummer van de Romantics, Like About You. En ook daar is de liedzanger niet degene, maar was de drummer van de band die dat op een gegeven moment dat nummer gaat zingen. Nou ja, dan gaan we hem inderdaad ook draaien. Ik zou zeggen, zometeen weer veel plezier met de uitzending van de Praattafel, de Zaterdagmiddagmix en natuurlijk Apeldoorn Sport. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen.

Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.